0: legs and off on home to food and food my eie tuin te
1: heen. En a beter uitsig as meneer Salie se bles.
0: So neem ons asseblief toch net na

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden, want ze heeft mij toegelaat. Ver weg genoeg om die mee te wezen, en het ringt door mijn ziel.

0: Andreet wat het wil doen, hoe Jensie op RSG op hierdie maandagmorgen is, nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom, ons is besig met ons tel vasvraag saam met Viva, en vandag wil ons weet wat beteken die uitdrukking, een uittap, om een uit te tap, daar is drie opties wat jy het, A om te ween, B een grap te vertel, of C om uie te pekel. Dit is wat het kan wees, as jy nou weet wat het eindelijk is. Kies A, B of C, skryf dan jou SMS en dan na jou naam en waar jy vandaan kom. Dan stuur dit vir ons na 45889, die SMS kost R50 elk. As jy sê, ek gaan een uittap, wat doen jy? A, ween jy? B, vertel jy grap? Of C, pekel jy die uie? SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: In die Weskaap op die N1 uitwaarts staan een voertuig net voor Sonstraal weg en op die N1 uitwaarts beweeg verkeerd in een slakke pas net voor Woodstock. In Gauteng en Midrand op die N1 Noord is padwerk waar die linkerbaan versper en in KZN is padwerk tussen die Ashburton-Wisselaar en New England weg wat vertragings veroorsaak. Ek is blind vir RSG, verkeer.
0: Net die navraag ons vir een Nierkriek of Kaapstad nog die voorkeerstad is vir mense wat semigreer.

0: waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyngroei bevorder.
1: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
3: Soveel jare het ek van jou gedroom.

Matchbox 1997 uit The Real World Losing My Religion van R.E.M. net voor hulle gewees. Dit was die derde enkelsnit gewees van die groeps eerste album Yourself or Someone Like You. Ek praat nie van Matchbox 20. Rob Thomas het die lied geskryf oor die druk en die verwagting waarmee jong volwassenes te doen kry in die moderne wereld. Beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric. Hier sal Stomp Etienne the Heartbreakers Mary Jane's Last Dance uit 1993 uit. Greta Van Fleet, Play Your Games 2017. Drie van die vier lede van Greta Van Fleet is broers. Verloops aan Aerosmith, some of Youngblood, My Only Angel. Liedjie so 3 jaar gelede opgeneem.

Aerosmith, saam met Young Blood, My Only Angel, samenwerking het twee rockgenerasies daar by mekaar gebring neer. Dit was in 2023 waar hulle liedjie vrygestel is. Greta van Fleet met Play Your Games uit 2017 uit. En dan Tom Petty and the Heartbreakers, ietsie anders as wat hy ook gewoonlik speel van hulle Mary Jane's Last Dance uit 1993 uit. Het beste van op 'n maand gaan vijfders het so 3 jaar gelede The Glass vrygestel en Dave Grohl het die meeste van die tromwerk op die album self gespeel en die lied verskyn op die album But Here We Are, die groep se eerste album na die afsterwe van Taylor Hawkins.

Seether gewees met Proud Daddy. Sean Morgan groot geword met invloede van onder meer Nirvana, Deftones en die Night Zoo van Barney Simon destijds. En jy kan dit nogal hoor in Seether's muziek ook. Hulle oorspronklike naam is Saturn Gas. Maar hulle moes dit verander toe hulle na die Verenigde State van Amerika toe getrek het. Europe Now, The Cult of Ignorance. Hulle maak steeds nieuwe muziek. Meer as 35 jaar na hulle grootste treffer The Final Countdown vrygestel is. Cult of Ignorance is 3 jaar gelede opgeneem. Net na hulle Def Leppard met Rejoice. Liekie wat op die album Diamond Stars Halos verskyn.

Kijk, dit heeft er dit al iets van als gedoen. Hulle was selfs al vir a country Grammy en a country toekenning ook genomineer. Rejoice, opgeneem in 2019 die atleet weergawe daarvan en dan kry jy ook die regstreekse weergawe wat in Las Vegas, Nevada opgeneem is. Europe met the Cult of Ignorance net voorlig gewees. Kom ons gaan so 2 jaar terug na Role Model toe. Die sangers regte naam is eintlik Tucker Pillsbury. High Hopes 3000 net na Role Model Eddie Vedder en Guitar Over Guns Better Believe ook in 2024 vrygestel. So 2 relatiewe nuwe vrystellings op die beste van.

Naand het een, dis morgen hy van uit en daag, kan jy vir my een mooi song speel, man? Iets van Guy Korsten. Enig iets mooi van Guy Korsten, hoor. Mooie aand, wel, dankie.

Trentjie Oosterhuis in die Metropolitaanse Orkees sal never fall in love again. In die middel van die trio Peter White, No Woman, No Cry en Tracy Chapman se Fast Car. Kom ons gaan terug na die 1970s met Don McLean se Vincent. In die middel van ons volgende trio, Quando, Michael Bublé saam met Nelly Furtado, liedjie wat 21 jaar gelede vrygestel is. En dan die Symfonie Orkees onder leiding van Richard Cook, Air on a G-String. Starry

Tikkie klassieke musiek vir jou om die dag op rust te genoot mee af te sluit samen met Kwando van Michael Bublé, Nelly Furtado en Don McLean's Vincent. Love Don't Ask Why was opgeneem in 1992 deur Celine Dion. Dit was deel van haar eerste baie suksesvolle Engelse album wat sy vrygesteld onthou. Sy kan in Frans ook sing nie. Paul McCartney net na saam met Stevie Wonder, Only Our Hearts en George Benson met Nature Boy.

Albano en Romina Power met Sempre Sempre. Om die eerste deel van ons reis vanavond af te sluit, kyk ons na die Amerikaanse actrice en sangeres Audrey Landes. Terwyl die Amerikaners haar vooral geken het vir haar rol in die destijdse treffer TV-reeks Dallas, het Europa hals oor kop verlief geraak op haar muziek. In 1983 het hierdie hartroerende ballade 'n massiewe platinum treffer geword. Hier is sy nou met Manuel Goodbye.